0: Dus jij hebt een woordleek in die wezen, of een secure leek, een verdurende leek.
1: Racing clear at 3:23.